Wie leren van die antwoorden aan de katechism, dat het ganz wichtigste ding in ons leven is, dat we gemeenschap hebben met God, durch onze Herrn Jesus Christus. Am dort weiter, dan moet we meer weiter als wat de natuur ons leren deed. De natuur leert ons dat wij als een God, aber dat is durch de Bibel, dat we God kennen leren. Hij heeft alles gemerkt wat hij is, en we hebben ook geleerd, dat we hebben God zijn odem in ons. Hij heeft ons van zijn geest gegeven. En dat is een allee, wat niet van de andere tieren of vij heeft, wanneer die ook odem en longen hebben, krijgt ze als wie. Also, laatste week leert wie mij van God. Hij is een God. Hij is ohne Anfang, ohne Eind. Hij ändert niet. Hij is alle weend. Hij ziet alles. Hij weet alles. Hij kan een plan maken. En hij kan den Fall fällen, wils hij is allmächtig. Hij heeft alle Weisheit. Hij is heilig. Dat is dat hij is anders als alles van de Kreatur, wils keiner heeft Gott gemerkt. En Gott is ook ohne Sinn. Hij is goud en hij is gnädig. Hij is geduldig. En vele andere Dinge. Aber einerlei wat we behouden sollen, wann we willen Gott kennenlernen, is dat hij is ook unbegrieblich. Door worden immer so ne Dinge sinnen, wat wie van Gott nicht verstohlen worden. En dat soll ons nicht van Gott wegdrehen, dat merkt Gott untragend to ons. Wer kan verstohlen, dat de ewige Gott, die allmächtig is, haft ne grote Leib für Menschen, wem hij ihr merkt haft, aber die haben gar nicht ne grote Leib für arm. Hij haft dat gewesen, wat hij van ne Leib haft, doordat dat hij ons haft Jesus geschickt, dat die voor onze Sünde gestorven wurde. En ik weet dat, wils dat wat Paulus sagt in Römer Kapitel 4, Vers 8. Aber Gott weiß, wo Gott hij ons wär, in dem, dat Christus voor ons gestorven deed, als wie noch Sünder wäre. Also, wann wir dann studieren von Gott, en wer hij is, immer behouden, dat wie am niemals nicht ganz verstohlen worden. Aber wie moeten ook behouden, dat hij versteht ons. Hij versteht ons so gut, dat hij weet, dat wie keiner am nicht verstohlen. En door wie een forsch wie eine Schrift, so dat wie keiner een guter Grundlage für unseren Glauben. En dat bringt ons dan bij dat Port van de Heilige Schrift ihrer Unfehlbarkeit. En door is de vrouw, wat mein wie met, oder wat is de Heilige Schrift? De antwoord, dat zijn de Schriften im Oude en Nieuwe Testament, die wie de Bibel nennen. Du hast geen Schriftstück angegeven van de Bibel, für deze antwoord, aber ik dacht, ik kan doch vielleicht in Klimbeetwort über te zeigen, ik ha je leest en je hiert, dat meeste christlich leven, dat het wie Moses, wat de eerste vijf Bücher in de Bibel geschreven haft. Hij wie een uitgeleerde man in Egypte, en hij wordt goed hebben kon schrijven, wat God aan zei dat hij schrijven zal. En hij heeft ook niet op Hochdeutsch geschreven, ook niet op Plattdeutsch. Hij schrijft op Hebräisch. En dan komen de profeten, die schrijven ook in Hebräisch. Aber een van die schrijven ook Aramäisch. Also, er werden verschillende mensen, wat het Oude Testament geschreven hebben. Er zijn 39 Bücher in het Oude Testament. Aber wessen van de schrijven hebben meer als een boek geschreven. Im Nieuwe